0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe.

0: Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been. Een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die

0: verdwijnt en verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer, bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische

0: invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaard versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor Hallo Weekend.

We draaiden dit nummer niet voor niets hoor, want het was gisteren exact 50 jaar geleden dat deze plaat hier in Vlaanderen op nummer 1 stond in de hitlijsten. Deze welgekende van ABBA, dat was uiteraard Dancing Queen alweer al. Hey, goedemorgen allemaal.

0: we zijn 9 uur voorbij. Even alles goed zetten. 7 minuten na 9 uur. Dit is Hallo Weekend op de zondagmorgen hier bij Radio Nova. Het is vandaag alweer 6 september. We gaan tot en met een uur of 12 jullie bezoekplaten weer draaien. Er zijn er ondertussen al enkele binnengekomen. Jullie horen ze binnen enkele ogenblikken hier op de radio. Maar dan kunnen er natuurlijk nog een hele berg bij. Ik ben hier vandaag ook weer niet alleen. Ik heb... Ja, Gerda hier bij mij. Goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen, luisteraars allemaal.
0: Ja, we zijn er weer, hè. We gaan vandaag ook nog wat speciaals doen, want zo rond 10:15 bellen wij nog even met Eetcafé De Kamp.
1: Hè? Ja, inderdaad.
0: We gaan even met Ann bellen. Die heeft ons nog het een en het ander te vertellen. En dat heeft er allemaal mee te maken dat het volgende week de nationale dag is, cafédag is.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat doen we straks zo rond 10:15. Dan bellen we heel even. En voor de verder rest hebben wij 3 uur de tijd om jullie verzoekplaten te draaien hier op de radio. En Gerda, jij gaat ons vertellen hoe dat de mensen ons kunnen bereiken.
1: Maar ja, de mensen kunnen ons bereiken via de gekende kanalen natuurlijk. Hè. Dat is via onze Facebookpagina. Daar staat er al een foto van ons, dus daaronder kunnen ze gerust hun verzoekje schrijven. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan ook via de Radio Nova app. En het kan ook natuurlijk via onze telefoon 0469 188360.
0: Inderdaad, dus laat van jullie horen. Willen jullie niet live op de radio, hoeft niet, bel gewoon met Gerda. Gerda noteert alles en we draaien het allemaal voor jullie. Meekijken, binnenkijken in onze studio, dat kan ook. En dat kan allemaal via onze website www.radionova.be. Even doorklikken naar de videostream. En dan zien jullie wat wij hier allemaal live aan het doen zijn hier op de radio. We gaan rustig wakker worden met een fijne plaat van de Cats. Save the Last Day.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Ja, ja, een van de allerleukste hè, van Benny Nijman. Hij had natuurlijk ook nog Ik Daar Warm Fluister, Ik Je Naam Nog. En vele, vele andere liedjes. Dat was Benny Nijman hier op de Radio Gerda. Onze eerste bezoeken die zijn er. Dus vertel maar eens.
1: Ja, ik kreeg al een berichtje binnen van Molly Meijnaerts. En zij schrijft: Goedemorgen Gerda, kan je een plaatje spelen van John Larry? Kom wat dichter. En dat voor jou, voor Ruud, voor Stonzi, voor Stef, voor Carla, Ilske, Ronnie, Jacqueline, zus Marijke en al de luisteraars en heel het Radio Nova-team. Een fijne zondag en een dikke knuffel van Molly Meijnaerts.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova, waar de muziek van vroeger opnieuw tot leven komt.

0: Het zou wel plezant zijn, hè? Blijf vanavond heel even bij mij. Dat was uiteraard Frans Bauer. Gerda heeft het heel druk met de verzoeken die allemaal binnenkomen. Allemaal heel plezant, hè? Ze wil er graag heel veel hebben. Dus laat maar komen jullie verzoekplaten en onze volgende plaat, Gerda. Ik kende het nummer niet. Ik heb het gevonden. We gaan het draaien op verzoek. Vertel eens.
1: Ja, Alin Getty die schrijft een bericht. Ik zou graag een liedje vragen voor mijn man Dominique Kempeneers. Gisteren hadden wij een crematie, afscheid van onze schoonzus, zegt hij, wat best wel heftig was. En op die momenten besef je eigenlijk goed hoe kort het leven is en hoe belangrijk het is om van het leven te genieten. Op vrije dagen of na het werk, want voor je het weet is het allemaal over. En dat is zo, hè?
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: En hij vraagt dan ook voor Dominique een plaat aan. En dat is, wacht, hè, want hij zegt, lieve Dominique, ik zie je graag en ik ben trots op jou dat alles nu aan het beteren is. Dus en hij vraagt de plaat aan van Maya Shanti.
0: Ja.
1: Met
0: Ik blijf bewegen. Ja. We gaan hem helemaal draaien.

0: Ja, ja, inderdaad. Aangevraagd deze plaat. Maya Shanti en ik blijf bewegen. Gerda, vertellen ze. Nog meer mooie platen die we allemaal mogen draaien hier in Hallo Weekend op de zondagmorgen.
1: Ja, ik kreeg nog een telefoontje van Ronnie van Zwalm. En hij doet de groeten aan ons, aan alle luisteraars, de DJ's van Radio Nova en ook speciaal aan Molly. En hij vraagt de plaat Monia.

0: Ja, aangevraagd door Ronnie van Zwalm, deze prachtige klassieker. Roland Wachter, en dat wel met Monia. 4 minuten na de klok van 9:30. We hebben nog enkele verzoekplaten die we zo meteen allemaal gaan draaien. Maar daar kunnen er natuurlijk nog een heel pak bij. 0469-1883-60. Een bericht via onze website, Facebookpagina of natuurlijk heel gemakkelijk via de Radio Nova app. Gerda, vertel maar.
1: Ja, ik kreeg ook nog een berichtje binnen van Werner. En hij schrijft een hele goede morgen Gerda en Ruud. Ruud heeft aan het begin van het programma al verscheidene mooie nummers gedraaid. Helemaal mijn meug. Vandaag had ik graag zelf een plaatje willen aanvragen van Double met The Captain of Her Heart.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Ja, de Mavericks die zongen dat ook allemaal heel lang geleden. Hè? Dance the Night Away, een nummer dat we gaan onthouden en misschien de komende week wel gaan draaien in Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Dagelijks tussen 11 en 1 uur. Gerda, vertel eens, er is iemand onderweg, heb ik begrepen.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Diana en zij schrijft: ik zou graag het plaatje On the Beach van Chris Ria horen. Ik ben op weg naar zee om te genieten van mogelijk de laatste zonnestralen van het jaar. Groetjes aan alle linedancers, mijn gezin, mijn moeder en alle luisteraars.
0: Inderdaad, een prachtnummer, Diana, dat jij hebt uitgekozen. Je hoort het op Radio Nova. Een veilige rit, zou ik zeggen, richting de zee. En we gaan genieten van deze man met zijn prachtige stem, Chris Ria.

0: Ja, het lijkt me een heerlijk nummer. Onderweg richting de kust met het zonnetje in de wagen. En dan gaat het allemaal goed komen, denk ik dan. Ja, een graadje of 24 vandaag. Morgen doen we daar nog een klein beetje bij. Dus Diana, veel plezier daar aan de kust. Ik hoop dat jullie een klein beetje genoten hebben van deze quiz. Ja, en dat wel met On The Beach. Wel, de rustige nummers die vallen op vandaag. Vinden we helemaal niet erg. Tot en met 10 uur hebben we nog enkele verzoekplaten. En dat zijn nog lekkere rustige nummers. Dus vertel maar, Gerda.
1: Ja, ik kreeg ook nog een bericht van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft, goedemorgen Ruud en Gerda. Wim de Kranen is genomineerd met het nummer Tim in de Lage Landen van Radio 1 VRT. Ik heb Wim goed gekend en met hem veel doorgezakt tot in de vroege uurtjes. En het doet mij plezier dat hij eindelijk de erkenning krijgt die hij verdient. Zou het mogelijk zijn het nummer Tim te draaien ter nagedachtenis aan Wim?
0: Inderdaad, en die plaat eruit ondertussen. We gaan ervan genieten de komende minuten. Wim de Kranen.

0: je gaan.
1: Van hieraf moet je gaan. Dat was een prachtnummer. Wim de Kranen en Tim, een plaat die heel wat jaren geleden nog op de single op de langspeelplaat is uitgebracht. Geweldig nummer dat werd uitgekozen om hier te draaien op de zondagmorgen in Halloweekend. Ja, Wim de Kranen. Gerda, het is 4:54. We kunnen voor 10:00 nog 1 verzoeknummer draaien.
2: Ah, wel ja, en ik heb er nog eentje gekregen van Ronnie van Zwalm. En hij zegt, kan je nog een plaat draaien voor iedereen die ik ken? Voor mezelf, voor mijn beste vriendin, voor Cindy de Kooman, voor Katrien Verrijen, voor Johnny Johnson en zijn vrouw, voor Stonzi en voor alle vrienden. En hij vraagt Engel Bewaarder van Mieke.
1: Inderdaad, een klassieker van Mieke, onlangs toch uitgebracht of heel wat jaren geleden door Marco Schuitmaker.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Ja, de zusters Maywood. Ze hadden niet zo'n fijne relatie, die twee. Nee, nee. Privé ging het allemaal niet zo goed, maar professioneel ging het natuurlijk allemaal wel. Dat was Late at Night en dat allemaal dus van Maywood. Zo, welkom terug. Het is enkele minuten. 6 minuten na de klok van 10 uur. Hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend bij Radio Nova. We doen dat nog tot en met 12 uur. Zometeen gaan we praten met Anne van Eetcafé De Kam in Gooik. Dat komt er zometeen aan, maar eerst praten wij heel even met Karin. Karin, goedemorgen.
1: Ruud.
0: Hoe gaat het ermee, Karin?
1: Nu heel goed,
0: hè. Ah ja, vraagje. Zijn de koffers ondertussen gepakt?
1: Ja, de koffers zijn al gepakt.
0: Oh, jullie vertrekken naar Griekenland.
1: Ja.
0: Naar Rodos, hè?
1: Ja, naar Rodos, ja.
0: Karin, ik wil nu niet nieuwsgierig zijn, maar ga er lang weg?
1: Dinsdag tot zaterdag erop.
0: Ah, amai, het zal plezant worden, hè? Hopelijk lekker weer, lekker gaan genieten van een heerlijke vakantie, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Zeg, Karin, vertel eens, hè, welke plaat mag ik voor jou draaien?
1: Oh, dat kun je toch gaan. Kalispera, Griekenland.
0: Ja, Kalispera, Griekenland van Lindsay en Laura Lin. En voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Oh ja, het is altijd voor dezelfde feitelijk.
0: Maar dat doet niks, je mag ze rustig een keertje vernoemen.
1: Voor mijn ventje Jurgen. Ook voor mijn twee zonen Bart en Stijn. Ook voor Rufin en Martin. En ook voor Stonzi. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Dankjewel, Karin. Iedereen heeft dat gehoord. We gaan jouw plaat draaien. We wensen jullie een fijne zondag, een fijne vakantie. Geniet ervan. En u weet het, hè, op vakantie kan jij uiteraard ook luisteren naar onze radio, hè?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, Karin. Bedankt, hè. Tot de volgende keer en een goede vakantie, hè?
1: Ja, dank u.
0: Tot de volgende. Dag, Karin. De groeten aan Jurgen, hè?
1: Dat kan ik zeker doen.
0: Oké, ja. Dag.

En dat kan gebeuren. Kalispera Griekenland is vertrokken, maar niet getreurd. We gaan dat gewoon heel eventjes terug opnieuw instarten. Ik had hier gewoon even verkeerd geklikt. En dat kan natuurlijk gebeuren. Dus we gaan nog een keer genieten van deze plaat, aangevraagd door Karin.

0: Ja, Karin en Jurgen vertrekken de komende week richting Rodos. Ze gaan genieten van een heerlijke vakantie. Ze blijven lekker luisteren naar onze muziek, Radio Nova. En ze vroegen deze plaat aan Kalispera Griekenland. Dat waren inderdaad Lindsay en Laura Lin. Gerda, volgende week zondag is een beetje een speciale dag. Het is volgende week zondag de Nationale Café-dag. En dat heeft er allemaal mee te maken dat het niet zo goed gaat de afgelopen jaren met onze cafés. Ze zijn maar liefst met 32% verdwenen uit Vlaanderen. Ja, de eetcafés, de cafés dus.
1: Wat Van den Broeke daar doet, dat gaat er natuurlijk ook geen goed aan doen.
0: Nee, inderdaad. En daarom gaan ze dat allemaal eens extra in de bloemetjes zetten. Dat is iets dat wordt georganiseerd door de Kroegentijgers, als ik het allemaal goed begrepen heb. En er is dus volgende week een speciale dag. En Eetcafé De Kam uit Gooik gaat daaraan meedoen. We gaan zo meteen even bellen met Anne van Eetcafé De Kam in Gooik. En intussen tijd heb ik een vrolijk caféplaatje gevonden. Het nummer is van Yves Segers. We gaan naar Café De Zwaan.

0: een vrolijk liedje hier op de radio. Yves Segers en Café de Zwaan. En van Café de Zwaan gaan wij over naar Eetcafé De Kam. En dat allemaal in Gooik. En als het goed is, heb ik Anne aan de lijn. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, Anne, ik moet jou eerst feliciteren, heb ik begrepen van Gerda.
1: Ja, inderdaad.
0: Want jij bent oma geworden.
1: Ik ben net oma meter geworden van een derde kleinzoon. De eerste kleinzoon voor mijn dochter met de naam Max.
0: Ah, amai. Heel...
1: En hij is de Max.
0: Van harte proficiat, Anne. Namens heel het Radio Nova-team. Zeg, Anne, er staat volgende week bij jullie wat te gebeuren. Want ja, we lezen hier dan toch dat het café gebeuren tussen 2013 en tussen 2023 met 32% is gedaald. Op 12 september doen jullie mee aan een eerste editie van de Nationale Cafédag. Een dag die volledig draait om ontmoeting. Vertel... Er komt een andere lijn binnen, maakt niet uit. Waarom doen jullie mee en waarom hebben jullie beslist om deel te nemen?
1: Wel, we hebben beslist om mee te nemen om toch inderdaad de cafés, of eetcafés, of hoe je het ons mag noemen, eens mee in de kijker te zetten. Dat genieten niet alleen naar het buitenland gaan is, maar ook eventjes binnenland. Blijven en ja, lokaal is een uitstapje te doen met een hapje, een drankje of gelijk wat dat je, of hoe dat je het ook wil zien. Hè.
0: Inderdaad, en dan kunnen de mensen bij jullie terecht. Hè. Zeg Anne, voor de luisteraars die de Kam nog niet kennen, de Kam is een eetcafé. Maar wat maakt de sfeer bij jullie zo bijzonder?
1: Wij zitten in het midden van het Pajottenland, dus het is een perfecte startplaats om te gaan wandelen, om te fietsen, een huiskaart te boeken en dan voor of na bij ons binnen te springen voor een lekkere geus, kriek of eigen huisbier, huisgemaakt ijs, onze specialiteit de hamburger. En noem maar op.
0: Ja, inderdaad. Wij zijn met z'n tweetjes al bij jullie geweest. En we kunnen alleen de mensen het maar aanraden. Want het is bij jullie ontzettend lekker. Zeg Anne, nog een vraag. De kroegtijgers willen de authentieke cafécultuur in de kijker zetten. Waarom is volgens jou dat zo belangrijk?
1: Ja, mensen willen veel beleven in het buitenland of buiten hun eigen gemeente. Mm-hmm. Maar het kan ook gezellig zijn, dus even samen af te spreken om lokaal ergens bij elkaar te komen en te genieten zonder zorgen en stress. Hè. Geen eigen drankjes in huis halen, gewoon gezellig iets komen drinken van voilà. De streek. En belangrijk voor iedereen. Hè.
0: Ja, klopt.
1: We moeten vooral lokaal iedereen steunen.
0: Voilà, en als de mensen volgend weekend bij jullie allemaal zijn langs geweest, Anne, wat hoop je dan dat de bezoekers allemaal zullen meenemen na een dagje bij de Kam te zijn geweest?
1: Ja, dat we er zijn, hè. Niet ver van de deur, bereikbaar met fiets en auto, huiskaart of bus. Betaalbaar, nog heel betaalbaar qua eten en drinken. En ook doen wij een actie, wij geven een stempelkaart en per 3 consumpties waar dat we een selectie in gemaakt hebben, kunnen ze ook een gadget krijgen. Ook uiteraard een bloknot van de Kam, waar ze alle hun notities kunnen opschrijven. Een sleutelhanger of een blikopener of een zonnebril. Ze kiezen maar wat ze willen.
0: Voilà, allemaal leuke dingen daar in de Kam. Zeg, Anne, heel even nog in het kort. Als de mensen alle informatie willen weten over de Kam, waar kunnen ze dat allemaal vinden? Hè? Vertel het eens. Hè.
1: Via onze Facebookpagina. We hebben ook veel mensen die ons volgen via WhatsApp. Persinfo is heel belangrijk en uiteraard onze website.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik heb jullie website hier inderdaad openstaan. Ik moet zeggen, er staan alleen maar lekkere dingen op aan, zie ik hier.
1: Ah, wel. Kom dan lekker langs op de dag van de Nationale Cafédag, hè.
0: Voilà, dat gaan we zeker doen. En alle luisteraars die zijn natuurlijk bij jullie allemaal hartelijk welkom. Vandaag, de komende week en uiteraard ook volgende week op 12 september. Op een speciale dag die bij jullie daar georganiseerd wordt. Anne, mag ik jou hartelijk danken voor dit heel korte gesprekje?
1: En ik mag jullie ook bedanken namens van Hans, mijn team. Ook een fijn en gelukkig met jullie Radio Nova.
0: Ja, en volgende week, ik denk dat we misschien wel ergens een gaatje kunnen vrijmaken, dat we volgende week misschien na de radio, als we hier klaar zijn met ons programma, heel even bij jullie binnenspringen. Is dat afgesproken?
1: Afgesproken. We zien elkaar volgende week waarschijnlijk dan terug.
0: Oké, Anne. Bedankt voor het telefoontje en graag tot de volgende keer, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag aan, tot de volgende. Da-da. Dat was Anne van de Kam hier aan de lijn, hier voor de Nationale. Een speciale dag die helemaal in het teken staat van cafés, eetcafés en dergelijke. En nu we dan toch over de cafés bezig zijn, wel, dan gaan we er gewoon nog eentje bij zijn. Een vrolijk caféliedje op de zondagmorgen in Halloween Weekend. Dit is Bobby Prins. Ik zit in een cafeetje.

0: Ja, gezellig in een cafeetje. Ik zit in een cafeetje. Dat kan natuurlijk volgende week allemaal tijdens de Nationale Cafédag, Eetcafédag, dat allemaal doorgaat in de Kam in Gooik. Dus allen daarheen. Nu nog even naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Ruud.
0: Goedemorgen, Martin. Hoe is het ermee? Hè? Martin?
1: Ja.
0: Ja, je viel heel even weg.
1: Ja.
0: Nu ben je er wel.
1: Ik ben er nog altijd.
0: Nu ben je er. Vertel het eens, Martin. Wat kunnen...
1: Ik had graag een plaatje aan gevraagd.
0: Ja, doe maar.
1: Marianne Weber.
0: Marianne Weber.
1: Ja, Vredesduif.
0: De sneeuwwitte Vredesduif. Zo heet dat nummer.
1: Vredesduif.
0: Ja, hele mooie plaat. Zeg, voor wie mogen we dat allemaal draaien? Hè?
1: En wel, eerst en vooral voor heel het Radio Nova-team. Alle kennissen, vrienden, familie, eenzamen. En heel speciaal de Karen en Jurgen, die van de week op naar Rodos vertrekken.
0: Ze hebben chance, hè?
1: Een goede vakantie gewenst. Ja.
0: Het gaat daar fantastisch zijn voor die twee. Ik ben er zeker van.
1: Ik hoop het.
0: Zeg, hey, Martin, mag ik jou danken voor de bellen?
1: Graag gedaan.
0: En we gaan jouw plaat draaien. Een heel mooi nummer, Nederlandstalig. De Marianne Weber en de sneeuwwitte Vredesduif. Ga je tot volgende keer.

0: Ja, ja, de sneeuwwitte vredesduif. Een plaat die werd aangevraagd door Martien. Zeg Gerda, we zijn weer één ding vergeten, hè?
1: Ja, geen tijd, Ruud.
0: Geen tijd?
1: Geen tijd.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie.
0: Nee? Jongens. Gaan we geen koffie drinken?
1: Nee, geen tijd. Ik ben volle bak bezig. Nee, geen tijd. Het zal zonder koffie zijn deze keer.
0: En ook geen koekje?
1: Geen koekje.
0: Ook geen koekjes. Ja, de koffie, daar ga ik dan zelf achter moeten gaan. Intussen ja, gaan wij verder met verzoekplaten. Trouwens, Gerda, ik moet eerst even reclame draaien, zie ik hier. Maar hebben we nog verzoeknummers binnen?
1: Die ja. En ik ben hier zelfs op zoek naar eentje die ik gezien heb en die ik weer niet vind.
0: Oké, dat gaan we dan zo meteen allemaal doen. Eerst even heel kort reclame, een klein minuutje. En daarna gaan we verder met een prachtnummer van de Bellamy Brothers.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Dit is Nova. Radio Nova.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur. Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, dat was een prachtklassieker uit ver vervlogen tijden. En dat wel met de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Goedemorgen, Rufin.
1: Ja, goeiedag. Dat is Rufin hier.
0: Rufin, je moet tegen Martin heel even zeggen dat ze...
1: Ik moet hier nog 87 dingen lopen. Telefoon, radio.
0: Je moet tegen Martin zeggen dat ze heel eventjes, moet zwijgen, want ik hoor hier twee stemmen op de radio. En ik ben hier nog aan het zoeken achter uw plaat. Dus vertel het eens, Rufin, hoe is het ermee?
1: Hoorden ze nu nog?
0: Nee, nu niet meer. Nu niet meer.
1: Ja, wel een gelukkige mens. Dan wil ik zo graag het plaatje nemen van Louis Neefs.
0: Ja.
1: Toch ben je een oma.
0: Toch ben je een oma. En ik ben hier aan het zoeken. Ik heb hier alles van Louis Neefs en oma. Nee. Toch ben je een oma. En ik heb die hier ingetypt. En ik kan nog heel even een ander kanaal. Toch ben je een oma. Toch ben je oma. Wacht even, Gerda.
1: Een oma.
0: Nee, het gaat... Rufin, kunnen wij nu live eventjes heel even een andere plaat bedenken? Dan ga ik dan toch nog op zoek naar dat nummer. En dan gaan we het in de loop van de uitzending draaien. Is dat voor u een goed plan?
1: Oh, bij mij is dat geen probleem, jong.
0: Vertel eens, welke mag het dan wel zijn, hè?
1: Wacht, ik ben hier op ons ziekenhuis.
0: Ja, pakt u lijstje er een keer bij. Dan ga ik hier ondertussen nog even een kort muziekje starten. Voilà.
1: Jammes, de café medley. Als ik dat al... ven
0: De kroegen medley. Die heb ik gevonden. Dan moet jij maar eens eventjes zeggen voor wie dat wij dat allemaal mogen draaien.
1: Wacht, een ogenblikje erop. Met vrouw Martin.
0: Ja.
1: Voor Lief en Pierre.
0: Ja.
1: Met zus Karin. En met schoonbroer Jan. Karin en Jurgen. Lydia en Rick. Anja en Johan. Het volledige Nova-team natuurlijk. Carla en Stef. Frank de Groef. Ruud en Herda.
0: Dank u.
1: Monique en Eddy. Greta en Johnny. Irene. Nora, haar zoon en zijn vriendin. En Frankie en Nadine. En al die dat ik vergeten ben. En alle zieken. En...
0: Voilà. Dan heb jij gelijk iedereen gehad, hè, Rufin? Zeg, mag daar nog een hele plezante dag van naar. Hè? Ik hoor dat het daar heel gezellig is bij jullie.
1: Ja, maar ik kan niet zeggen, hè. Het is een mooi liedje van Louis Neefs.
0: Ja.
1: Ik ben je een oma.
0: Nou wel, ik ga hier gewoon eventjes andere hulplijnen inschakelen. We gaan sowieso dat nummer vinden. En dan gaan we dat zo snel mogelijk proberen te draaien. Is dat goed, Rufin?
1: Hallo.
0: Rufin?
1: Ja,
0: is dat in orde?
1: Ja, zeker, jongen.
0: Oké, joh. We gaan nu Janne starten en dan draaien we straks nog Louis Neefs voor jou hier op de radio, hè?
1: Ik blijf zeker luisteren.
0: Voilà, dat is heel fijn. Rufin, bedankt, hè. En tot de volgende, hè. Ja, dag, Rufin.

0: Wat is het, Gerda? Heb je het er warm van gekregen?
1: Ik heb het er echt warm van gekregen.
0: Ja, we hebben het druk vandaag. Er komen lekker veel verzoeken binnen. En dat vinden wij heel plezant. Maar dan kunnen er nog altijd een hele berg bij. 0469 1883 60. Een bericht via onze Facebookpagina, Radio Nova app. Oftewel via onze website. Dat was de kroegenmedley. En dat allemaal van Jannes. Die Louis Neefs, die komt er straks aan. Ruffin belooft, we gaan hem nog draaien. Maar eerst even een ander verzoek, Gerda.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Bart Heremans en hij schrijft: Hallo Ruud en Gerda, graag had ik een plaatje aangevraagd voor alle DJ's van Nova en ook voor ons Marieke. Graag het plaatje van Viertakt, Ik sta niet blij.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is
3: Nova
2: Radio Nova.
4: Goedemorgen.

0: Hij is jarig vandaag, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En waar staat hij op, hè?
1: Op onze Facebookpagina.
0: Op onze Facebookpagina. Benny Jolink, hij wordt 80 jaar vandaag. Gerda, ik heb die band vroeger, ik denk wel een keertje of 3-4 gezien. Live, altijd feest, als die mannen er waren.
1: Ja, dat zal wel.
0: Ja, dat was altijd heel leuk, hele fijne optredens. Ik heb het ooit geweten dat het concert begon en dat ze binnenkwamen gereden met een tractor en... Hoe noemt dat? Een beerkar of noemen ze dat hier?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En er zat al wel water in natuurlijk, maar dat werd daar volle charts opengezet. Echt waar, het was een feest als die mannen er waren. Al de informatie natuurlijk over Normaal en over Benny Joling staat te lezen op de Facebookpagina van Radio Nova. Dat is Radio Nova, eigenzinnig anders. Ja Gerda, het is weer aan jou, verzoekplaten.
1: Ja, we kregen nog een berichtje binnen van onze collega Patrick van Bever. En hij schrijft, goedemorgen, heel graag een plaatje voor iedereen die ik ken... En vooral voor mijn vrouwtje Ingrid. Graag Thomas Julian met de Klompendans.
0: Inderdaad, we gaan hem draaien. Patrick van Bever trouwens op maandag, woensdag en vrijdag. Nee, maandag en woensdag hier op de radio met het Spitsuur.
1: En vandaag.
0: En vandaag. En vanmiddag komt hij ook langs. Dus Patrick van Bever aan het woord horen. Blijf goed luisteren. Deze middag, ik geloof tussen 3 en 5. Ben ik juist?
1: Ik weet het niet juist. Ik zal een keer kijken.
0: Ja, we gaan in ieder geval... Hij is vanmiddag hier te beluisteren op onze radio. Patrick, hier is de Klompendans. Doe ze maar aan. Hè? Dit is de nieuwe single voor Tom.

Ja, hij heeft er sinds kort nog een naam bijgenomen. Hij noemt zich de feestkapitein. Deze Thomas Julian, een man die heel hard werkt aan zijn carrière. Hij zit ook volop op de sociale media. U kan daar alles van hem volgen en zijn allernieuwste plaat. Die draaiden wij hier op de radio, aangevraagd door Patrick van Bever. Dat was dus Thomas Julian en dat wel met die welbekende klompendans. Ja, we moeten terug naar Ruvin, want Ruvin die had ons natuurlijk er straks een plaat gevraagd. We konden die zo te 1, 2, 3 niet vinden. Maar ja, Ruvin, u kent me, hè? We vinden hier altijd alles. En jij vroeg toen een plaat van Louis Neefs, Toch ben je oma. Wel, ik heb het nummer gevonden. We gaan het nu draaien.

0: helemaal gedraaid speciaal voor Ruffin, deze Je Toch Ben Je Oma. En dat allemaal van Louis Neefs. Even kijken, wat moeten wij doen? Oh ja, we moeten naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud, het is hier met Jurgen.
0: Goedemorgen Jurgen, jij komt net terug van de fitness.
1: Ja.
0: Is het allemaal weer goed gegaan?
1: Heel goed gegaan.
0: De spiertjes weer los?
1: Ja, allemaal spiertjes weer los.
0: Ah, voilà. Zo hoort het te zijn, hè. Ja, ik zal het aan u maar niet vragen, want de koffers klaarstaan. Dat hebben we al gedaan aan Karin daar straks. Maar Jurgen, jullie gaan op vakantie. Jullie gaan daarvan genieten, hè. En Jurgen, zeg eens, wat kunnen wij doen?
1: Het is voor een plantje van Frans Duits van ons cafeetje.
0: Ja, in ons cafeetje. Een heel fijn liedje. En voor wie mogen we dat allemaal draaien, Jurgen?
1: Dat is voor mijn lief vrouwtje Karin van der Loek. Voor Martin en Ruffin. God lief en... wacht even, God lief en Pierre.
0: Ja.
1: En het hier Radio Nova Team.
0: Mm-hmm.
1: En alle lustra's en die dat ik vergeten ben.
0: Oké, we gaan eens kijken, want ik heb die plaat hier voor jou klaarstaan. Het is een geweldig nummer. We gaan er naar luisteren. Ja. Jurgen, een fantastische dag nog gewenst. Ik wens jou natuurlijk ook een hele fijne vakantie. En we gaan jouw plaat draaien hier op de radio.
1: Ja,
0: tot ziens, hè. Dag Jurgen. En een goede vakantie, hè.
1: Dank je wel.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaard versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, ja, een klapper voor de zomer van 2026. Deze Rutger van Barneveld, niet alleen in Nederland, maar ook bij ons hier in België. Dat was Zwoele Zomernachten.

0: Zo, daar zijn we weer. Het is 9 minuten na 11 uur al, Gerda.
1: Het gaat vooruit vandaag.
0: Ja, het gaat heel goed vooruit vandaag. We hebben nog enkele verzoekplaten klaarstaan. We kunnen er nog wel een paar gebruiken, hè, voor 12 uur.
1: Ja, er kunnen er nog een paar bij.
0: Nou, een paar. Er kunnen er nog verschillende bij. Dus laat maar van jullie horen en dat kan allemaal.
1: Dat kan allemaal via onze Facebookpagina, via onze website www.radionova.be en ook via onze Radio Nova app. En natuurlijk onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Dat heb je goed gedaan.
1: Dank u wel.
0: 0469 18 83 60 voor jouw favoriete platen. Inderdaad, zoals Gerda zei, zet het ergens weg. Op de website, de Radio Nova app. Het kan allemaal.
1: Mijn persoonlijke messenger mag.
0: Ja, via persoonlijke messenger mogen jullie zelfs Gerda ook bereiken. Moet ik misschien uw telefoonnummer ook nog geven? Maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Dat gaan we niet doen. Gebruik de telefoon maar van de radio. 0469 18 83 60. En de volgende plaat, Gerda, die we gaan draaien, is op verzoek.
1: Ja, Christian Doekers die stuurt ons graag een plaatje van Justin de Wild met Esmeralda. En dat speciaal voor mijn vriendin Ali, die aan het luisteren is. En voor al mijn vrienden.
0: Voilà. Esmeralda van Justin de Wild, aangevraagd door Christian Doekers. Doe net zoals Christian, stuur een bericht via de Radio Nova app naar Radio Nova. Wij wachten rustig op jullie verzoekjes. Een goeiemorgen allemaal.

0: Ja, en dat kan natuurlijk allemaal nog, hè. Lekker in het zonnetje, want vandaag, morgen nog heerlijke temperaturen met af en toe een zonnetje. Dat was Aperolletje, inderdaad, van wie die zonnetje, Gerda. Ik was iets te vroeg met die plaat in te starten, want we hebben deze plaat gedraaid op verzoek, hè?
1: Ja, wij hebben die plaat gedraaid op verzoek van Molly. En zij vroeg die plaat aan voor ons, voor Stonzi en voor alle luisteraars.
0: Ja, Molly, we waren iets te vroeg met het instarten van de plaat. Dus onze excuses daarvoor. Maar in ieder geval, we hebben jouw plaat dan toch gedraaid hier op Radio Nova. Ik moet naar de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Irene. Irene, ik moet zeggen, jij hebt een hele goede telefoon.
2: Doe ik.
0: Ja, want jij klinkt altijd klaar en duidelijk hier in mijn hoofdtelefoon. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dan kunnen de mensen het ook allemaal heel goed horen op de radio. Zeg, Irene, hoe is het ermee?
2: Goed.
0: Ja? Lekker
2: op dat moment goed.
0: Lekker aan het genieten van de muziek van Radio Nova.
2: Ja, het zal wel.
0: Ah, voilà. Dat vinden wij plezant. En jij belt altijd naar de radio. Jij wil dan een plaat horen. We hebben hem moeten zoeken, maar we hebben hem wel gevonden.
2: Ja, oké.
0: We gaan hem zo meteen draaien. Maar zeg maar eens, Irene, voor wie wil jij graag een plaat laten draaien op Radio Nova?
2: Eerst en vooral voor ons Nora.
0: Ja.
2: Voor ons Olivia, zijn vriendin, die momenteel in het buitenland zit, in Griekenland.
0: Oké.
2: Voor mijn familie. Mijn vrienden en kennissen, mm-hmm. Ook voor Ruud en Martin.
0: Ja.
2: En voor heel het Radio Nova-team.
0: Voilà. Zijn ze dat allemaal?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Oké.
2: Allemaal dat misschien vergeten ben.
0: Ah, okay. Voilà. Dan hebben alle mensen het allemaal gehoord. Irene, mag ik jou nog een fantastische zondag wensen?
2: Ja, voor jullie ook.
0: Geniet nog wat verder van onze muziek en wij gaan jouw plaat draaien. Jij vroeg Ringo, hè?
2: Ja.
0: Oké, we gaan hem draaien.
2: Ja, dank je vrienden.
0: Tot de volgende, hè.
2: Ja,
0: zal ik eens, hè.
2: Ja,

0: lekker meedoen. Dat kan met dit nummer. De Clown van Ben Kramer. Hier op Radio Nova. Ja, ik denk dat er iemand iets vergeten is. Hallo Ruvin.
1: Ja, ik ben de opa's vergeten.
0: Jij bent de opa's vergeten. Ja, ik ben ook al opa.
1: Ja, het is
0: een middag, zeg. Ruvin. Jij hebt een hele mooie plaat aangevraagd.
1: Ja.
0: Ik ga daar eens iets op zeggen. Weet je waarom? Ik heb ooit al eens nagedacht. Jij vraagt de plaat van Wilma. Hè? Ik heb een vraag.
1: Ja. Ja. Je moet over het leven nadenken. Ja.
0: Ja. En ik heb ooit al eens nagedacht. Ik zou eigenlijk eens een radioprogramma moeten doen met allemaal dat soort liedjes. Want ik heb die eigenlijk heel veel.
1: Ja.
0: Ja, en het is gewoon weg mooie muziek. En die platen gaan we zo meteen draaien. Heb jij dat nog, moet dat nog voor iemand speciaal zijn, Ruvin?
1: Voor heel mijn lijst dat ik al afgelezen heb.
0: Heel uw lijst dat je al afgelezen hebt. Ik ga dat nummer hier nog heel even een klein beetje bijstellen. Een klein beetje harder zetten, zodat het goed overkomt op de radio.
1: Wel, Ruvin, en vooral ook opa's. Want wij wonen oma's.
0: Ja.
1: Maar wij zijn een opa's ook, hè.
0: Ja, het is daarom. We gaan die plaat draaien speciaal voor alle opa's. Een prachtnummer. Ruvin, tot de volgende keer, hè.
1: Ja.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Buurtje, in deze hallo weekend hier op de zondagmorgen hebben wij nog verzoekplaten om te draaien.
1: Voor de moment hebben we geen meer.
0: We hebben er al heel veel gehad, hè?
1: Ja.
0: Daar zijn we heel blij mee, hè?
1: Zal wel zijn.
0: Dus er kan nog, als iemand nog een plaat in gedachten heeft dat jullie nog willen horen op de radio, het kan nu nog. Jullie hebben nog heel even om nog jullie verzoeken door te sturen. Dat kan via onze telefoon 0469 1883 60. Een bericht via de Radio Nova app. Volgens mij nog altijd het allergemakkelijkste. Je kan het bericht ook plaatsen via onze website. Onderaan rechts staat er Nova op verzoek. Klik daar heel even op en dan kan je zo jouw bericht sturen. Of plaats nog vlug even iets op onze Facebookpagina. Ja, daar zat nog een beetje koffie in de weg, denk ik. Dat is, allemaal niet... Hola. Een vrolijk Nederlandstalig liedje dan maar. Te weinig Mart Hoogkamer en Russo. Nou,
2: zie die vrouw
0: dit is het...

0: maar.
1: Ja, ja, de allernieuwste Nederlandstalige muziek die draaien we uiteraard ook hier op de radio. Dat was Russo samen met Mart Hoogkamer en Dat pakt mij. Gerda is ondertussen nog aan het bellen en inderdaad, het pakt mij gewoon een klein beetje dat Martien nog even contact heeft opgenomen met de studio van Radio Nova. En Martien die wil nog heel graag een plaat horen op de radio. Het is een heel mooi liedje. Het is weer zo'n echte Hollandse smartlap. Een rustig liedje op de radio, wel alleen maar tof. Het is er eentje van Corrie Konings. Het nummer dat heet Breng mij nog eenmaal naar huis. Wel, gaan we doen. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, mooie keuze van Martien die voor deze plaat nog even belde. Corrie Konings en Breng mij nog eenmaal naar huis. Gerda, er komen hier nog een paar bezoeken binnen. Vertel maar.
1: Ja, Ronnie van Zwan die belde nog eventjes om te vragen of we Eddie Smets konden draaien met Nikita. En dat voor ons allemaal, voor zijn vriendin en voor iedereen die hij kent eigenlijk.
0: Oké, Eddie Smets, Nikita. Goedemorgen allemaal.

0: Ja, aangevraagd door Ronnie van Zwalm. Deze klassieker van Elton John, Nikita. Maar dan in het Vlaams gezongen door Eddie Smets. En dat was wel Nikita. Gerda, op de valreep komen er hier nog enkele verzoekplaten binnen. Dus vertel maar eens.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Ingrid. En zij zegt, goedemiddag Ruud en Gerda. Graag een plaatje voor alle DJ's van Radio Nova. Voor alle collega's van politiezone Aalst. En ook speciaal voor mijn ventje Patrick van Bever. Graag een plaatje van André Hazes, senior.
2: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah, nu sta ik voor je.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Nova.
5: Radio Nova. Ruud van Opstal achter de microfoon. Muziek recht uit het hart.

0: Voilà, Gerda. Dat was er eentje helemaal speciaal voor jou. Gewoon omdat jij dat hele leuke muziek vindt, hè?
1: Ja, toch? Ik vind dat de max, hè.
0: Jij vindt dat de max, inderdaad. Als het maar flink uptempo is, dan vind jij het allemaal al heel vlug leuk. Nou, Gerda, we zijn zo'n zevental minuten voor de klok van 12 uur hier op deze zondagmorgen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan heb je wat gehoord?
1: Ik denk dat u muziek te staat.
0: Zo is het beter. Doe maar. Wat wil je zeggen?
1: Ik wou nog zeggen dat het erop zit voor vandaag.
0: Ja, we hebben een fantastische uitzending gehad. Hè?
1: Ja,
0: en dat heeft er allemaal mee te maken dat onze luisteraars zoveel verzoeken en dergelijke hebben ingestuurd. Ja. Dan hebben wij lekker veel werk. Je hebt het er zelfs af en toe een klein beetje warm van gekregen.
1: Ik word er een beetje zweterig van, ja.
0: In ieder geval, we gaan dat allemaal overdoen. Volgende week, zaterdag en zondagmorgen, draaien wij natuurlijk weer tussen 9 en 12 uur. Hallo weekend. We hopen dat jullie dan weer zo massaal luisteren als vandaag en zo lekker veel verzoeken naar ons sturen. We hebben dat heel graag. Gerda, deze namiddag.
1: Ja, deze namiddag tussen 1 en 3 is er Het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziekvitaminen met Patrick van Beven.
0: De Patrick-namiddag hier bij Radio Nova, dus blijf lekker luisteren. Straks na 12 uur gaat de muziek gewoon lekker verder. Gerda, we kunnen er nog eentje draaien waar Martin nog voor gebeld heeft.
1: Ja, wel, Martin en Rustin hebben nog een berichtje gestuurd en ze zeggen van Johnny Cash met Walk the Line misschien nog een keer draaien.
0: Ja, gaan we doen. Hey, nog een fijne dag verder. Geniet van onze muziek en graag.
1: Dag allemaal, prettige dag.
0: Ja, en graag tot morgen 11 uur voor Lunchen met Ruud. Een hele week lang met de allerfijnste muziek.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: En het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegtuigschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Belgisch en wereldwijd. De meest bekende en gigantische monstergint Ain't No Stopping Us Now uit 1979. Naast hun eigen zangcarrière waren ze als songwriters en producers de drijvende kracht achter het iconische Philly Sound tijdperk van de jaren 70. McFadden en Whitehead Ain't No Stopping Us Now uit 1979. Bijzonder een goede zondagnamiddag en welkom in het land van de groot. Dit komt uit 1979. Bobby Prins, te jong en onervaren. Nog hier.

Johnny Logan toert nog onafgebroken door Europa. Hij reist binnenkort weer met een vaste Nubis Band naar de Lage Landen voor concerten in onder andere het Cultuurcentrum Hasselt en de Stadsschouwburg in Antwerpen. Hold Me Now, een plaat uit het jaar 1987. Dit is Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

Zijn inspiratie haalt gij uit de grote namen zoals André Gazes senior, Tino Martin en Mart Hoogkamer. In mei 2023 lanceerde hij zijn officiële muzikale carrière en sindsdien brengt hij geregeld nieuwe singles uit. Jeffrey van Bennekom uit Nederland, een beetje vrede. Dit is Emmylou Harris, You Never Can Tell, C'est la vie.

Wat op 8-jarige leeftijd begon als een onschuldige jongensavontuur in een lokale kerkkoor mondde in 1986 uit in een professionele solo-carrière. Sinds zijn debuut bracht hij talloze singles en 5 volwaardige studioalbums uit. Erik Vlaanders, kom mee naar buiten. J'avais dessiné sur le sable, de plaat van Christophe met Aline. J'avais

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Het was een gouden ouwe van Rob de Nijs. En dan nu het weerbericht. Het wordt zomer.

Het nummer is een moderne, dansbare, Nederlandstalige cover van de legendarische klassieker van Peter Maffay uit 1976. Ook iconisch geworden door de vertaling van Rob de Nijs. Jacques van Gestel goot emotionele ballade in een zomerse vrolijk jasje, waardoor het een populaire meezinger werd in het Nederlandse feest- en kroegencircuit. En over Rob de Nijs gesproken, dit is een single uit het jaar 1973, Malle Bab.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

1987 braken zij wereldwijd door bij het grote publiek voor de biografische film La Bamba over het leven van de rock'n'roll legende Ritchie Valens. La Bamba bestormde wereldwijd de hitlijsten en werd de nummer 1 hit in onder andere de Amerikaanse Billboard Hot 100, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Los Lobos met hun plaat uit 1987. En dit rubriek naar het jaar 2000.

0: van alles, de cover van de Spaanse hit Nomiables van John Pardo uit 1981. Hij scoorde daarmee de nummer 1 notering in de hitparade, maar Erik en Sanne hebben de herkenbare melodie en het ritme behouden, maar voorzagen het een van zijn eigen Vlaamse tekst. Dit allemaal hier op jouw eigenzinnige radio. Een terugblik naar het jaar 1973, meteen ook onze laatste die wij voorstellen in dit eerste uur hier in het Land van de Groot bij jouw eigenzinnige radio. Dit is nog Charlie Ritz, The Most Beautiful Girl.
1: Hey.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Een nieuw uur. Ja. Nieuwe

Deze plaat heeft een tekst die zo diepgaand is als een pierenblaadje, maar het is wel het perfecte wapen als je iemand wil irriteren. Een keer horen en je zit de rest van de week met Oompa Loompa Papa op jullie gedachten. En de muzikale variant van de kauwgom die aan je schoenen blijft plakken. Je hoorde Laura Lynn hier bij Radio Novia, eigenzinnige radio. Dit allemaal in het tweede deel hier op deze zondag 6 september.

Deze plaats kenmerkt zich door de korte uptempo speelduur van slechts 1 minuut en 44 seconden. Een aanstekelijke handgeklap, ritme en herkenbare onschuldige vroege jaren 60 team vibe. Je hoorde Bobby Cultero, tien idool van het jaar 1963 met Destination Love. Ken je deze? 1983, Joe Lemaire, Parfum de Rêve.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

Deze plaat, een zomerse slagerlied waarmee Jovalli zijn luisteraars aanspoort om de dagelijkse zorgen los te laten. De tekst is heel beeldend en herkenbaar met zinnen zoals gelukkig zijn, rijmt op zonneschijn, voeten in het water en zonnen op het strand. Je hoorde zijn nieuwe single hier op je eigenzinnige radio. Ken je deze nog uit het jaar 1979? Donna Summer.

Pletter scoorde in de jaren 50 en vroeg jaren 60 een indrukwekkende reeks klassiekers die vandaag de dag nog altijd onmiddellijk herkenbaar zijn, zoals Only You, The Great Pretender, My Prayer en Smoke It's In Your Eyes en Twilight Time. Maar wij draaien die hier uit 1956, beter gezegd My Prayer. Dit is Ingrid en Erik Vlaanders, Koud Hart.

Amore Mio deed het met zijn zwoele Italiaanse klinkende melodie, een Engelstalige tekst uitstekend in de hitlijsten. De single werd via platenlabel Bovema Negram ook ver buiten de landgrenzen uitgebracht, tot in Polen toe. Je hoorde hier de Nederlandse groep Ferrari uit 1978. Dit is à la carte, The Summer Sun of Greece.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

Spanish Lace, Gene McDaniels, was een van de fascinerende en veelzijdige Amerikaanse artiesten. Zijn carrière maakte een opmerkelijke transformatie door. Hij begon als een gladde, uiterst populaire popidool in de vroege jaren 60. Dit is nog Toast met Meisjes.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Summertime in de uitvoering van Amerikaanse R&B en soulzanger Billy Stewart uit 1966 is zonder twijfel een van de meest radicale, unieke en energieke covers uit de muziekgeschiedenis. We gaan naar het einde toe hier op deze zondag. We hebben nog voor jullie Tony Esposito met Papa Chico.

een periode van relatieve stilte is Tony Servio momenteel bezig aan een grote muzikale comeback. Hij bracht de single Verloren Dromen uit en treedt momenteel veelvuldig op met een speciale kronerprogramma met de nummers van Tom Jones en Dean Martin langs culturele centra. Liefde voor altijd. Dankjewel om te luisteren hier op deze zondag 6 september. Ik ga draaien met de plaat van de Bee Gees met Night Fever. Ik wens je allemaal nog een prettige, hele leuke namiddag toe. Geniet nog van de mooiste laatste dagen van de zon. Of jij plezier met onze collega Patrick van Bever met de nodige vitamintjes. En wat mij betreft graag tot dinsdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij

0: uit waren. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een tweedaags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever. Met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze beet valt door de facteur.
6: Patrick van Bever.

Ja, zo'n tweetal jaar geleden was dit Gerard Joling en zijn versie over Mexico. Dat alomgekende plaatje dat iedereen wel eens meezingt natuurlijk, als hij een of ander glaasje op heeft waarschijnlijk. Welkom beste vrienden van de radio, we zijn weer zondag en dat betekent hier vanaf 3 uur in de namiddag van Bever op jouw radio. Dank u wel aan de voorgaande collega's voor al die leuke platen en al die leuke programma's hier. En wij gaan gewoon door tot en met 5 uur. In deze nieuwe aflevering van Muziek Vitamine. Wij hebben ze allemaal nog eens bij elkaar opgezocht, de hele leuke platen. Terug in de tijd, een nieuwe plaat ertussen en ook Vlaamstalig en Nederlandstalig werk allemaal gewoon in één pot gestoken en dan rammelen wij er even mee en dan laten wij die plaat die wij kiezen, wel, die laten wij dan horen op de radio. Zo simpel is het allemaal. Wees welkom en fijne zondag. Goedemiddag iedereen. Dit is nu Harry Nilsson met een terugblik uit 1971. Without You. No.

op en top de jaren 70 was dit uit 1971. Harry Nilsson en Without You. En daarachteraan eentje van Wiltura. Om nog even Elvis Presley in de picture te zetten met deze plaat ooit. Goodbye, goodbye Elvis. Welkom als je er pas bij komt op jouw zondagmiddag. Dit is Radio Nova, je eigenzinnige radio. En dit is nu Gene Pitney. Die komt uit 62. Wat een golden oldie. Denkt u dan, wel hier is hij met True Love Never Runs Smooth.

0: Eigenlijk kunnen wij dit soort muziek wel klasseren bij Vlaamse kleinkunst of iets in die aard. Maar Tils en hele leuke van de Windekranen wordt erg veel gedraaid nog als Golden Oldie op de radio. Dit was hij met Rosanne. En daarvoor hadden wij ook nog Bjorn Klok en dat met een van zijn nieuwere platen, De Laatste Sirtaki. Daar zijn we nog niet aan toe, aan De Laatste Sirtaki. Ik heb er hier nog enkele. En zometeen na de onderbreking, dan zijn we er terug met Herbert. En die heeft het over Leef Vandaag.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Radio Nova.
3: Vlaams en Nederlands, maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

Voor de mensen die houden van Franstalige platen, wel deze, ja, hebben wij daarvoor gedraaid voor al die mensen die houden van Franse liedjes. Claude François was dit uit 1977 en Magnolias Forever. Zometeen heb ik hier heel wat leuke muziek nog van, bijvoorbeeld Daniel Dirk komt er nog aan, Nick McKenzie heb ik ook voor jullie nog, zelfs een Gary Hager zit er tussen, dus zeker niet gaan lopen, want al die mooie platen die komen nog op je radio tussen dit en 5 uur. We hebben nu deze voor jullie, Tinus van der Weide en Ware Liefde.

Toch wel een leuke meezinger van Antonio Holsken en Boom, Boom, Boom. Altijd, elke dag weer via deze frequentie Radio Nova, je eigenzinnige radio, al die golden oldies afgewisseld met Nederlandstalige en Vlaamstalige platen. Een hele dag door fantastische programma's en geweldige muziek daarbij. Je moet het zelf maar eens proberen. www.radionova, je eigenzinnige radio.be. Of je kan ons ook volgen op onze Facebookpagina. Daar kan het natuurlijk ook. Kan je gewoon de QR-code inscannen en dan hoor je ook al onze muziek elke dag opnieuw. Ik heb nu voor jullie Gary Hegger klaarstaan en die heeft het over de horizon.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

0: in jezelf.
1: Ja, ik vind het een geweldig nummer, dit hier. Freek van Rooij was dat. Ik draai ze meermaals in onze programma's hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Vooral in de spitsuren dan tijdens de week. Want het is zo'n fantastisch nummer. Ik kan niet genoeg zeggen. Kom uit 2018. Freek van Rooij en Kijk naar boven. Ik heb deze nu voor jullie. Ja, heeft erover deze nacht. William van Oetelaar.

0: Deze man heeft ook heel veel platen op zijn naam geschreven. Nick McKenzie was dit, met een opname uit 1973. Het fruit aan de bomen dat groeide. Peaches on a Tree was dit. Wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft van deze zondagmiddag. Ja, uw muziekvitamine op Radio Nova. Zometeen na 4 uur ben ik er weer met nog een heleboel leuke platen voor jullie. Wij gaan eruit met deze instrumentale. En wat voor een instrumentale Love Unlimited Orchestra
1: dit
0: is dat?
1: Dit is
0: en dat
1: Radio Nova.
0: De Love Team. Tot
1: met
0: zometeen.
1: Het van 4 uur.
2: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. 3 deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op 2 brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn 3e titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Patrick van Beven.

Het is misschien niet een gekende plaat van Frans Bauer, maar we draaien ze toch als opener van deel 2 van deze muziekvitamine bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Dat was Skippy Bal van Frans Bauer. En het is zo'n 20-tal jaar geleden dat hij met deze plaat op de proppen kwam. Welkom in deel 2 van muziekvitamine hier bij jouw eigenzinnige radio. Dit is Jeroen van Zelst Nu en die heeft het over jouw liefste wens.

toch wel een heel leuk nummer van terug de tijd. 1979 noteren wij bij dit nummer van Michel Thor. En dan met Disco Emotion. Als je nu luistert naar jouw eigenzinnige radio, dan hoor je twee platen na elkaar. En wat voor platen? Ik heb allereerst Danny D'Amaro voor jullie. En wat komen moet, dat komt wel. En daarna Sasha en Davy nog eens samen op de plaat. En voor altijd.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova. Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine. MUZIEKVITAMINE.

Elke dag weer van 's morgens vroeg tot 's avonds laat die heerlijke terugblikken van weleer en dat afgewisseld met Nederlandstalige en Vlaamstalige platen. Daar staat Radio Nova voor gekend natuurlijk. Dat weet u allemaal als u elke dag weer luistert naar onze programma's. Welkom indien je er pas bij komt. Het is zondagmiddag en dat nummer was er een uit 1966. Herman Hermits en No Milk Today. En deze hier, dat is een gloednieuwe. Dit is Marlies en ik zie de zomer. Allee, nu nog maar.

0: U luistert naar...
1: Patrick van Bever.
2: Hij is zo sexy.
3: De stem waar iedereen gek op is.

San was dat. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hoor je ze hier op jouw radio, die overheerlijke platen. En de volgende plaat die klaar staat, die wil ik richting Haalter sturen, richting onze goede vriend en collega Stef Leeuwenaert. Hij is nog altijd ziek, dus we moeten hem nog altijd missen hier op de radio. Maar om hem een steuntje in de rug te geven, wil ik toch deze plaat draaien. Het is eigenlijk meer een lievelingsplaat van zijn vriendin. Maar in ieder geval, ik hoop dat hij het ook een leuk nummer vindt. Ik zou zeggen, Stef Leeuwenaert, nog heel veel beterschap en hopelijk snel terug op de been voor radioprogramma's te maken hier bij Radio Nova. Hier is Alan Jackson en Little Bitty.

Toch wel een ambianceplaat, dat kan tellen. Rob van Daal was dit, de Nederlander die al heel veel jaren bij ons in België vertoeft. Dat was Rob van Daal met dit nummer Ik Ga Leven. En ik heb deze nog eens terug van onder het stof gehaald. Het is een plaat uit de jaren 80. 1986 kwam deze plaat uit van Debbie Harry. En dat met French Kissing in de USA.

0: Een nieuwe plaat uit 1924. Wesley Ponsen en Wachten op jou. Wij gaan wachten zometeen om Samantha te draaien. Een terugblik uit 1971. Wat een muziek was dat toen. Samantha zometeen met Eviva España.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
6: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

zou. In 2022 kwam Yves Segers met dit plaatje aanzetten. En goodbye, goodbye, ciao, ciao, amigo of amore. Je kan het zo gek niet bedenken, maar hij bezong natuurlijk in deze plaat. Hij heeft er ook heel wat leuke nummers ondertussen al gemaakt. En dit was toch wel een van zijn mooiste, vindt hij toch wel zelf. Wij gaan nu luisteren.

Een beetje ritme mag er wel bij zijn op een zondagmiddag, net zoals vandaag. Dat was Patrick van Brimmen met Jij en Ik. Het zit hierop, wat vandaag deze zondagmiddag betreft. Dit was Muziekvitamine bij Patrick van Bever op jouw eigenzinnige radio. En ik zou zeggen, morgen zijn we er terug bij vanaf 4 uur voor een nieuwe aflevering van het Spitsuur. Voor vandaag gaan we eruit met deze van Theodor en Dromen. Nog een fijne verderzetting van uw zondagavond. En ik zou zeggen, tot de volgende. Bye!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije

0: afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry, hoor, is eigenlijk.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
2: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
1: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
2: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
1: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, pak, pak, of de vogels,

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.